Oh jee, dan lust die vrijwillig überwachen. En die de ogen die leen bloos van lachen en het trainen. En mijn bier. Wo het leid nemen mitten en de schwätzen deen.